put it off any longer. I just gotta tell you,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
4: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Good morning.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt... precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te gaan.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja, goedemorgen, hier Diederik in het weekend. Het is zaterdag, het is ondertussen 8 uur.
4: From the Beverly Hills event

Maar tot aan 3 uur vanmiddag. Hier is zo, hier is Diederik in het weekend. Even kijken. Edo in Star 25 Miles. Een shout van de Isley Brothers. En er zijn natuurlijk fantastische oldies die hier de revue passeren. Onder andere de Seekers, de Shirelles op deze vroege zaterdagmorgen, de Beach Boys en de Sweet. Die hebben we nu met Coco.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met

Goedemorgen, de jaren 60 zijn van ons. Hier is zo de dikke en de dunne. Hè? Laurel en Hardy natuurlijk van de Eagles, de Cats, daarvoor en de Shadows en de Seekers. Straks onder andere hier voor 9 uur de McCoys, John Kincaid, Louis Neves en de Searchers, die komen allemaal voorbij. Maar eerst luisteren we naar de Beatles. En alstublieft, please, please.

0: keuken van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

My Boy Lollipop van Millie Small natuurlijk. En hier is Zoo, de jaren 60 zijn van ons. Het is Zoo Weekend tot 3 uur met Diederik in het weekend. En dan Sophie Lama straks. En vanavond de 60s at 6 met Maarten van Linden.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland, gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hallo, goedemorgen. Het is ondertussen 9 uur. Diederik in het weekend.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Lisa. Ja, Royal Majesty natuurlijk, van James Darren. Daarvoor Chicory Tip and the Son of My Father. Hier is Zoo met de Beatles in het vooruitzicht. Carl Perkins met Charles Navour. En James Brown, It's a Man's World, maar het zou niks zijn zonder een vrouw.
1: Your 60s Weekend.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk

0: Fix it met Sidefix.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
1: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Ja, zijn onvoorstelbare trompet. Hij is een metgezel. Herb Albert en de Tijuana Brass. Wat een fantastische muziek heeft iemand toch gemaakt. De Casino Royale. Ja, hallo allemaal en een goedemorgen. Zaterdag, we zijn vandaag 19 september. Welkom hier bij Zoo. Ik ben Diederik in het weekend. Ik draai ze bijna non-stop achter elkaar. Met nu een hit uit 1974 van Violet. It's Magic.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd twee.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

was ook een beetje dom natuurlijk in de jaren 60. Zijn van ons Love is Here and Now You Are Gone. Dom. Down, Betty Everett, Rocco Granata en Neil Diamond daarvoor. Dit zijn de Trogs for a Girl Like You. We lopen, we

0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Jawel, hallo, hier is Zoo. Hier is Diederik in het weekend. Het is 10 uur.
4: From the Beverly Hills.

Nancy Sinatra, Lee Hazelwood natuurlijk en Jackson, daarvoor de Two Man Sound en Herman's Hermits met No Milk Today. Goedemorgen, hier Diederik in het weekend. Het komende half uur met Gene Pitney, met Adamo, straks met The Who, onder andere de Pinball Wizard. Jerry en de Pacemakers komen voorbij en als je naar ons blijft luisteren, hoor je bijvoorbeeld ook een plaat van Herb Albert en de Tijuana Brass, want dit is Flamingo.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Zorg dat je

0: au vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's. Soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De Dubbele Pater. Dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

in mijn hart vertelt mij dat het niet helemaal juist is. Something here in my heart. Of net wel, de Paper Dolls natuurlijk. Goedemorgen, de jaren 60 zijn van ons. Dit is Zoe hier, Diederik in het weekend met

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

heerlijke muziek. José Feliciano, 1971. Glenn Berry daarvoor. En 1, 2, 3. We lopen in de richting van 11 uur. Dit is Zoo. Wil je zelf ook een plaatje aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar Verzoek.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hallo, hier is de Zoo. De jaren 60 zijn van ons. Het is ondertussen 11 uur.
4: From the Beverly Hills event.

0: Het is de man van Prison Call 9 Alright. Het is de man van Azuro ook. Het is Adriano Celentano. Joe Dolem daarvoor. Woe, you are such a good looking woman. Hier is Diederik in het weekend.
1: Your 60s

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
1: Kijk op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie

Waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie. €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Ja, ja, oké, okay. Hier is zo Wheels, maar in de cha-cha-cha uitvoering natuurlijk daarvoor. Tommy James en de Shondells, Crimson en Clover, The Warm Sounds, The Birds and the Bees en Kissing in the Back Row of the Movies. Dat mag niet, hè. We own the 70s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: 60 zijn van ons. Hier is Zoo op FM in het noordoosten van Antwerpen. In Groot Antwerpen op DHB Plus en via Zoo.radio. Love and You is Sweeter Than Ever is een liedje van de Four Tops natuurlijk. We wandelen in de richting van 12 uur zometeen. Maar eerst nog deze plaat. Die komt van Niels Sedaka.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
0: Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Hier is Diederik in het weekend, het is 12 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, van de Diamonds natuurlijk. En daarvoor Tout en Fumé van Bert Blanca. Hier is Diederik in het weekend met Michael Jackson, Sonny and Cher, met Eddie Gourmet, met Elvis, met Juby Checker, met de Delphonics en veel meer.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
4: Good afternoon.

enige echte en originele Benjamin. We kennen hem onder meer van Louis Neefs, natuurlijk mijn vriend Benjamin. Maar we kennen een andere tekst ook van Martine Bijl bijvoorbeeld in het Nederlands. Maar dit was dus de originele Bobby Gentry. Ja, dit is Zoo. Hallo allemaal, de jaren 60 zijn van ons. Hè. We hadden fantastische hits en die kwamen onder andere van Chubby Checker van de Delphonics. En net nog gehoord, zoiets old music van Alfie Conley en Bobby Gentry. Dus in het vooruitzicht de Rolling Stones, de Champs op zaterdagmiddag, Jane Morgan en de Creedence Clearwater Revival.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
3: Huh?
2: Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
3: Ben ik te vind?
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
9: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
9: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
9: 2 uur klinkt... precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
9: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
9: Dag stress, tijd om los te laten.

Jawel, de hoofdstad van California. Dat is Sacramento natuurlijk. En the middle of the road hier op de radio. Daarvoor maar Rina Shaw en California Soul. Dat heeft een beetje met elkaar te maken. Hè? 1960. Dus te zeggen, enfin, geografisch natuurlijk.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemiddag. Hier is Zoe. Hier is Diederik in het weekend. Het is 1 uur.
2: From the Beverly Hills of Amsterdam.

klein beetje zoals Job op de mist hopen. Hij zit daar, maar daar zit een Nowhere Man van de Beatles natuurlijk. En Roy Orbison daarvoor met Only the Lonely. Goedemiddag, Lynyrd Skynyrd, Aretha Franklin, R.B. Greaves komt onder andere voorbij de Moed Mosaïek. We hebben Neil Diamond en we luisteren naar Cliff and the Shadows.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd twee.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinair eens lekker verwennen

0: is.
1: Opgelet, dames en heren ook natuurlijk. En niet bijten in de Muffin Man, want niet elke muffin is eetbaar natuurlijk. Neil Diamond daarvoor en de Song Song Blue. Grand Funk straks, verder in jaar. Junior Walker en de All Stars en Manfred Mann met Pretty Flamingo.
2: Zoo Radio.
3: Zoo Radio.
2: 60s Power.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

Ja. De jaren 60 zijn van ons natuurlijk. He's a well-respected man. En wat hij binnen de deur doet, binnen huis, daar hebben wij geen affaire mee natuurlijk. Come fly with me. Hier is Frank Sinatra.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemiddag. Hier is Zoe. Het is ondertussen 2 uur bij Diederik in het weekend. From the Beverly Hills of

Kidong van The Golden Earrings natuurlijk. Hallo en welkom. Het laatste stukje tussen 2 en 3 van Diederik in het weekend. En straks hebben we Sophie Lanwa tussen 1 uur of 3 en 1 uur of 6. En om 6 uur vanavond Maarten van Linde in de 60s at 6. En dat is ook zo morgen. Dit is de BTO, de Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Fix It met Sidefix. Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Nina Simone, hier op Zoo, Ain't Got No, I Got a Life, de live uitvoering natuurlijk, 1968. Wild World van Jimmy Cliff en Peter and Gordon, zo helemaal in stukjes, I Go To Pieces. Hier is Diederik in het weekend en we hebben de Bee Gees nu met The Smith.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nat lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
0: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: ik graag willen weten. Geef mij voor mijn verjaardag nog maar een Beatle, maar de welke? Dat zouden wij dus graag willen weten. Kiezen we voor John, voor Paul, voor George of voor Ringo? Of voor Pete Best bijvoorbeeld? Of voor Stuart Sutcliffe? Hm?
1: Your 60s weekend.
0: Veel plezier zo meteen, hè? Met Sophie Lanois. Tussen 3 en 6 jonge meisjes, dames en heren. Maak er nog een hele fijne zaterdag van.

drives me crazy. It's just great balls of fire.

0: great balls of fire.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag en welkom bij Zoo. Hier is Sophie in het weekend. Het is nu 3 uur. From the Beverly Hills event.

0: Wij zijn zo, goedemiddag, de jaren 60, die zijn van ons. En dat bewezen we de afgelopen minuten nog eens met achtereenvolgens The Tokens en The Lion Sleeps Tonight en Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. En daarmee zijn we helemaal uit de startblokken geschoten voor deze zaterdagse aflevering van Sophie in het Weekend. Straks luisteren we onder andere oldies van Sam Cooke, Jackie Trent en Marvin Gaye. Maar nu trappen we af met de Barkees en Soulfinger.
1: The home of rock and roll.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometer, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
6: Ik zie er nog altijd twee.
5: Kom binnen.

Jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goedemiddag, je bent bij Zoo. In de jaren 60 zij van ons. Dat waren de Tremolos. Klein maar fijn, My Little Lady. Daarvoor was er Lou Christie. Ik ben Sophie Lambe en wij zijn hier nog samen tot een uur of zes. Wil je bovendien graag zelf een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Dan kan je je eigen plaatje zelf aanvragen voor onze Zoobox. En die wordt uitgezonden van maandag tot donderdag tussen 6 en 8 avonds. En dan nu, Petula Clark.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
0: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Good afternoon.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, dit is Sue met Sophie in het weekend. Het is 4 uur.
3: From the Beverly Hills.

Zo, goedemiddag. We luisterden achtereenvolgens naar Buddy Holly en Elvis Presley. Welkom bij Sofie in het weekend, nog tot 6 uur hier bij Zoo. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen, op DAB+ in Groot-Antwerpen en overal op zoo.radio.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

Wij zijn zo, goedemiddag. De jaren 60, die zijn van ons. De Chiffons kwamen uit 1962 met He's So Fine. Straks Tony Ronald, The Drifters en Floyd Kramer, maar eerst Chuck Berry, precies op leeftijd, Sweet Little 16.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Zoo Radio, Trini Lopez.

bevrijd me van de kettingen rond mijn hart. In het Engels wordt dat dan een chain my heart. Dit was Greeny Lopez. En daarmee is het bijna 5 uur hier op Zoo. En dit is nog J. Vincent Edwards. Dankjewel. Thanks.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij zijn het volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Perks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, welkom bij Zoo. Hier is Sofie in het weekend. Het werd intussen 5 uur. From the Beverly Hills of

0: Goedemiddag, je bent bij Zoel en de jaren 60, die zijn van ons. Dit is het laatste stukje van Sophie in het weekend. Ik draai ze bijna non-stop met oldies van de Four Tops, Cliff Richard en verderop ook de Creedence en Chubby Checker. Wil je graag zelf een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoel.radio en klik door naar verzoekjes. Dan kan je zelf je plaatje vragen voor onze Zoelbox en die wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8.
1: The home of rock and roll.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw of een links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
8: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Paska, voor groot en klein.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
11: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
12: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

0: van de Cousins. Een groep van bij ons die helaas geen lang leven beschoren was. Zo, het is intussen bijna 6 uur. Zometeen zijn er de 60s at 6 met Maarten van Linden. Tot zover deze aflevering van Sophie in het weekend. Heel graag tot morgen. Dag.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 6 uur zaterdagavond en jij luistert naar 60 That 6.
3: From the Beverly Hills.

Fijn dat jij luistert naar Zoo, waar de Golden 60s altijd van ons zijn. Ik ben Maarten en dit uur heb ik voor jou de grootste hits. En net zoals Billy J. Kramer en zijn Dakotas daarnet, heb ik een klein geheim voor jou. Maar dat is straks. Eerst gaan we naar onze noorderburen met Treya Dobbs en haar cover van The Righteous Brothers. Welkom bij 60s at 6. Our lips.

Ik had je een geheim beloofd en deze song van Andrea Carroll die staat niet op zich alleen. Want het is geschreven door de schoonbroer van Niels Sedaka als een soort antwoord op zijn vrolijk liefdeslied Happy Birthday Sweet 16. En Andrea Carroll geeft hiermee eigenlijk de visie van het meisje. Dat het helemaal niet gemakkelijk is om 16 jaar te zijn, zo zweven tussen kind en een volwassene. En ze kreeg hierbij ondersteuning van de Chiffons als achtergrondkoor en van Sedaka himself voor de melodie. It hurts to be 16, hierbij zo. En nog wat levenswijsheid? Laat het los, laat het gaan en let it be. The Beatles.

Marvelettes doen hetzelfde wat Wiltura bij ons deed. Zingen over een telefoonnummer. En ze zijn trouwens de eerste dames die bij Motown een nummer 1 hit scoorden. Ze zijn eigenlijk de pioniers voor later Martha and the Vandellas en de Supremes. En dat allemaal met hun debuut destijds Please Mr. Postman. En straks horen we hoe het gaat met Michelle. En ook de schrijver van het lied dat we net gehoord hebben. Dat allemaal na een goed geluimde Trini Lopez. God.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
9: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
10: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
11: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
4: Ik zie er nog altijd twee.
11: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
12: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Marvin Gaye was de schrijver van dat telefoonnummerliedje van de Marvelettes daarnet. En net gehoord The Four Tops met Bernadette. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of er iemand luistert die vernoemd is naar dit liedje. Stuur mij gerust een mailtje naar studio@zoo.nl.

radio. En dan houden we even een kleine enquête. En je hebt daar tijd voor tijdens het volgende nummer van The Love Affair en hun eeuwigdurende liefde. Jij luistert naar 60 at 6 en je zit goed bij Zoo. Good time.

Dion DeLucci, of zoals wij hem kennen, Dion, met Runaround Sue. En Sue, dat doet me altijd denken aan die song van Johnny Cash, A Boy Named Sue. Alles kan natuurlijk en ondertussen hebben we ook een mailtje van een echte Bernadette ontvangen. We zitten in Basgaat en ze zegt, mijn ouders waren grote muziekliefhebbers en ze droomden eigenlijk van een emigratie naar Amerika. En daarom dat ze mij Bernadette hebben genoemd. Leuk om te horen en heel fijn dat je bij ons bent. En Klo-Klo staat nu klaar met Toi tu voudrais. En daarna zeggen we een goedemorgen aan de vrijheid. Toi tu voudrais.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Bill en Don Everly. Twee stemmen in de muziekgeschiedenis die eigenlijk perfect in elkaar passen. De Everly Brothers met Cathy's Clown. En ik zie hier dat de studioklok en de muziekkeuze hint dat het tijd is voor de Magnificent Seven. En dat betekent dat ons uurtje hier bij Zoo is voorbijgevlogen en dat het bijna 7 uur is. Fijn dat je bij mij was. Ik ben Maarten en we horen elkaar morgen opnieuw. Same Zoo time, same Zoo channel. De jaren 60 zijn van ons en geniet nog van je

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Zaterdagavond 7 uur en jij bent op post bij Zoo.
3: From the Beverly Hills Event

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nat lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rybarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: fix it met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privé-sauna De Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Mijn echte vent. Eerst bij Ribarent.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: bakje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Fix It met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op yvanpelt.be.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

kookboekje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeur Sigrid.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.